kuhluma zonke izizwe. Hayi, ukugiya kwakho kujabulisa zonke izintaba.